0: radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Plus de nacht door.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Dansing Parasol, Bierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Bierkenstraat 9, Velzeke.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeiemorgen.

Soms loop ik verloren, heb ik het gevoel je kwijt te zijn. Weet ik niet meer hoe het verder moet. Zonder jou is de liefde klein. Hoop ik stiekem

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Dansing Parasol, Ierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Ierkenstraat 9, Velzeke.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
3: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
2: Maar ook via FM 88.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Jouw muziek. Jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het had gisteren genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, nadat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Daar werd het 0-0 op het veld van AA Gent. Dat betekent dus dat het verschil tussen club en Union 4 punten is. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan Union dat niet meer inhalen. En dus is de titel binnen voor Club Brugge. Je hoort Brandon Mechelen.
2: We proberen ons spel te spelen. Ik denk vandaag ook een zenuwslopende wedstrijd met belang ervan. We hebben de kans gehad om het eigenlijk volledig af te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Maar kijk ja, Union heeft niet gewonnen vandaag en het is binnen.
1: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feestje los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op grootscherm.
3: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Ja. Samen met de zon beleven.
4: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
5: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
1: Ja, de sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters bestuurlijk aangehouden. 3 voor ordeverstoring, 1 iemand voor het betreden van het veld. 15 anderen kregen een boete. En voor de volledigheid ook nog meegeven dat Anderlecht Sint-Truiden klopte met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van Playoff 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Jouw muziek.

0: Hoe kon het ook anders dan vandaag te starten met een nummer van Johan Verminne? Ieder met zijn vlag.
1: Ieder met zijn vlag. Ieder in het landje.
0: Vandaag geven we een speciale start. Naar aanleiding van Johan Verminne wordt vandaag 75 jaar. Proficiat Johan. Hij zal het wel van vele radiozenders krijgen vandaag. Verminne werd geboren als jongste in het gezin van 5 kinderen, groeide op in Wemmel, net ten noorden van Brussel. Hij volgde secundair onderwijs aan het Sint-Pieterscollege in Jette. Al van jongs af aan wilde Verminne zanger worden. Eens ruimere bekendheid verwierf hij dankzij een televisieoptreden in het programma Ontdek de Ster in 1969. En zijn eerste plaat verscheen in 1971. In zijn beginjaren werd hij nauw samen met Wiltura en Raymond van het Groenwoud als pianist. Zijn debuutsingle was, wat we net hebben geduid, Ieder met zijn vlag. Vaak is Brussel het thema of de inspiratiebron van Verminne's chansons. De stad waar hij zich nauw mee verbonden voelt. En een van zijn bekendste liedjes en tegelijk een klassieker op feesten en dansgelegenheden is uiteraard Rue de Boucher uit 1979. In het Nederlands de Beenhouwerstraat, de bekendste horecastraat in het centrum van Brussel. Nochtans is het nummer minder representatief voor Verminnens werk. Het is in Vlaanderen minder bekend dat Verminne ook heel wat Franstalige liederen opnam en daardoor ook in het Frans

0: En dit is Willem van Manderen. Goedemorgen.
1: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot dat ik van toen nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijs de kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet sloeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

0: de straten.
1: Inderdaad, laten we maar lopen langs de straten. Willem Vermanderen, muzikant en klein kunstenaar uit het de Westhoek. Nog eens herhalen dat we een oproep doen om mee te stemmen voor de bekendste plaat van Johan Verminnen. Via onze telefoon kan het ook.

I just call to say I love you, Stevie Wonder. En zoals ik net zei, ik wou nog eens ons telefoonnummer vermelden, 070-22-2250. Langs die weg kan je ook laten weten wat jouw geliefkoze plaat is van Johan van Minne. Dan noteer ik dat hier wel op de lijst. En rond kwart voor acht nemen we het natuurlijk mee in de uitslag. Welke meest gevraagde plaat de luisteraars hebben doorgegeven. Dit is Dana Winner, haar nieuwste single, De Stilte van de Stad.

We mogen het weer al noteren als een hit die zal blijven bestaan. Als je in de collectie van Dana Winder gaat snuffelen, ga je ze zeker altijd eens een keer kunnen terugdraaien. De typische stijl van Dana Winder natuurlijk. Dit is terug naar 1981-82. René en Renato.

1982 van dit Brits-Italiaans duo René en Renato. Het is eigenlijk zowat het enige die toch wel een beetje de bekendheid zal blijven houden. Eentje waar we in de tijd nog lekker hebben opgedanst, inderdaad. Dit is Brotherhood of Man.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Dames en heren, even terug naar ons eigen Vlaanderenland met Philip Robrecht en Maggie. Terug naar Engeland met deze van Elton John.

Mr. Elton John in deze ochtendshow. Blue Eyes. Terug in de tijd met Exile. En deze wondermooie Kiss You All Over. Welkom bij Pros. Tot 9 uur zijn wij er. En na 9 uur doen we het in het Duits met Tom Kallebaut.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Waar je ook bent,
4: waar je ook luistert,
3: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

Heel opmerkelijk dat deze Madonna wel eens meerdere keren wordt gedraaid hier bij Radio Bros. Waarom niet? Hè? Het is toch een blijvertje, Madonna. Mooie hits gemaakt. Dit is Toontje Lager uit Nederland. Zoveel te doen.

Wim Soutar, die zijn muzikale carrière begon op zijn 13-jarige leeftijd als zanger van een schoolbandje State of Mind. En deze kennen we ook nog. Crazy Jones, altijd een opmerkelijke verschijning op het podium. Qua kledij, qua uitzicht. Terug naar de jaren 80 zou ik zeggen. I've seen that face before.

Leuk deze nog eens terug te horen. I've seen that face before, Grizzly Jones. En met George Baker Selection en Tonight uit 71 gaan we eruit vandaag. Graag tot in deel 2 van de ochtendshow.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: activiteitenkalender.
1: Dancing Parasol, Bierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dancing Parasol, Bierkenstraat 9, Velzeke.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
6: Ochtendshow. Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
7: Nou, als jij er bent, is

Een titel die we ook niet gaan vergeten. Obla di, obla la da da, de Marmalade. Traffic update. Inderdaad, gaan we ook eens kijken deze vrijdagmorgen hoe het is gesteld op de weg. Er is een ongeval gemeld op de A12 afrit 7 in Puurs richting Antwerpen. Er is een rijstrook versperd en er is al een enorme file. Er is ook stilstaand verkeer op de binnenring vanaf Strombeek-Bever tot Grimbergen. Op de binnenring vanaf Grootbijengaarde tot Zelk. Op de A8 vanaf Lembeek tot Halle richting Halle sta je ook stil. Op de buitenring vanaf Grimbergen tot Jette eveneens sta je stil. En je staat ook stil van de Nat tot Aflichem. Verder ziet er alles een beetje normaal uit wat deze verkeersupdate betreft. Nog even meegeven dat we nog altijd bezig zijn ook met de plaat of de graag gehoorde plaat van Johan Verminnen naar aanleiding van zijn verjaardag. Dus je kan nog altijd meedoen. Telefoon is 070 22 22 50 of via onze applicatie. Laat u maar weten welk nummer u het liefst hoort van Johan Verminnen. En dit is Guus Meeuwis. Je staat niet alleen.

0: Fais-moi en place.
1: Pour elle, toi.
0: Zo, ik zei, je kan hem volgende maand, nee, maand daarna, 24 juni, kan je hem gaan bewonderen op Francofolies in Spa. Voor zij die fan zijn van deze Julien Claire. Dit is Dusty Springfield.

Son of a Peachin' Band, dat is Springfield. En zoals ik het zei, onze wedstrijd loopt nog een beetje rond de verjaardag van Johan Verminnen. Dus 070 22 22 50. En er zijn al een paar reacties binnengekomen. En om dit te ondersteunen, draaien we nog eens eentje van Johan. Wat is jouw lievelingsplaat? Laat het me weten. Een rond kwart voor acht. Ga ik zeggen welke de meest is gekozen.

75 is geworden vandaag, Johan Verminnen. Ik wil de wereld zien. Zou ik ook wel eens willen, de wereld zien, maar... Ik denk dat er voor de portefeuille nog een beetje moet gevuld worden. We hebben een bericht gekregen van Molly uit Aanschot en... Ze vroeg of we Willie Sommers eens konden draaien. Laat de zon in je hart. Natuurlijk, Molly, want de zon schijnt al en ze gaat een heel weekend schijnen. Dus, waarom zouden we deze niet draaien? Je kan misschien al eens voor het lang weekend de Polonaise uitproberen, Molly. Hè? Ja, ja.

Inderdaad, laat de zon in je hart. En dit weekend, of het verlengde weekend, zal er geen gebrek zijn aan zon. En meteen wil ik ook het volgende bericht meegeven. Gisteren opgepikt in de media dat er in Spanje een kindje gestorven is. Die was vergeten in de auto. Het is gewoon gestikt door de hitte. Dus let zeker op deze dagen toch vandaag al, morgen en ook maandag. Het gaan warme dagen worden. Dus ik zou voorstellen, of een heel goede tip, als je toch iets in de wagen hebt, de hond van achter of het kindje van achter, leg er dan iets bij die je zeker nodig hebt als je uitstapt. Leg er je gsm-toestel bij, leg er je portefeuille naast. En een gsm of een portefeuille ga je zeker niet vergeten. Dus ga je ook niet uw kind of uw huisdier vergeten die in de wagen zit met dit zonnige weer. Hou er rekening mee, want het gaat warm worden. We gaan straks eens kijken naar het weerbericht. Dit is Leo Zeger, tot het reclame.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19:00, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.

0: Daarvoor was het trouwens Larissa. Maar dit is Corina en Bandolero.
1: Het weerbericht.
0: Inderdaad, daar gaan we ook eens even een blik op werpen, want dat ziet er echt heel, heel goed uit. Vandaag wordt het zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het is warm bij maxima van 21 of 22 graden in de Hoge Venen, tot meestal 25, 26 graden in Laag- en Midden-België. In de Kempen en in de grote steden kan de kwik stijgen tot 27 graden. De zwakke oosten- en zuidoostenwind wordt later over de dag veranderlijk. Aan de kust steekt er in de zeebries op, zodat daar de temperatuur ietsje lager zakt. Vanavond en vannacht is het helder tot licht bewolkt. De minima schommelen van 6 tot 12 graden in de Ardennen en van 12 tot 16 graden elders. De wind is zwak uit veranderlijke richting uit zuid tot zuidoost. Morgen dan stijgen de temperaturen van 24 naar 29 graden. Dus het loopt overwegend zonnig. Ik ga er ook nog heel even de temperatuur voor zondag erbij nemen. Eveneens 29 graden voor zondag. En maandag doen we er nog eentje bij. We gaan eveneens naar 29 graden. Dus het ziet er een heel goed lang weekend uit. En mag ik dan ook vragen, de mensen die gaan wandelen, let op. Let op natuurlijk voor de bosbranden. En als je een sigaret rookt, of beter niet roken in het bos, dat is misschien nog het beste. Zeker opletten voor die bosbranden die zouden kunnen ontstaan met die hoge temperatuur. Dit is Meteor. Te waar om mooi te zijn.

Meteor die een groot risico heeft genomen, hè, van leerkracht naar een carrière als zanger. Maar het is blijkbaar gelukt. En zoals ze dat wil zeggen, de lijm heeft geplakt. Te waar om mooi te zijn. Terug naar 1978. Love is in the air. Jean-Paul Jong.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Jouw muziek, jouw radio.
6: Het is alweer tijd voor Nostalgie op de radio.
7: Met Piet Vermeijer.

It's so easy, Linda Ronstadt. En bij deze kan je ook al van een beetje nostalgie spreken. Voor zij die meegedaan hebben, het is tijd om onze uitslag bekend te maken van het, het hitnummertje hier op Radio Pros, naar aanleiding van de verjaardag van Johan Verminnen. Ik heb streepjes mogen trekken en ik heb ook drie nummertjes moeten noteren. Ruud de Boucher die kreeg drie streepjes achter de titel. Mooie dagen kreeg er 7 en dit kreeg er 10. En aan de inleiding te horen hebben we het over Johan Verminnen met Brussel. Voilà, bedankt voor zij die hebben meegewerkt.

Onze luisteraars die hebben meegedaan. Bedankt en jullie gaven 10 streepjes voor Brussel, Johan Verminne, die vandaag 75 jaar is geworden. Nogmaals, proficiat Johan Verminne. We blijven het nog een beetje rustig houden.

0: zijn die Ann-Christie nog hebben gekend, was dit toch een van haar allermooiste nummertjes. En met deze tonen zijn we ook aan het einde van deze ochtendshow op vrijdag 22 mei. Straks krijg je collega Tom Callebaut op de radio. Dan heb je ook vandaag nog tussen 10 en 11 Jan Bakker. Tussen 11 en 2 is het terug Edje van Bever. En van 14 tot 16 uur Chris van Dijk. En 16, 18 uur is het tijd voor Gerry te Rood. Bon, dat was wat mijn bijdrage betreft. Graag tot dinsdagmorgen alweer. Fijn weekend. En hou het lekker warm. Dit is Arno. Les filles du bord de mer.
1: Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au temps si clair. Elle avait l'âme hospitalière,

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
3: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
2: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
4: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
2: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En sportclub Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. Daar werd het 0-0. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
2: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Pros, goeiemorgen.

een uurtje Duitse muziek beginnen met de vraag Parlez-vous français? Ja, het is een keer iets anders natuurlijk. Maar in de naam van de liefde mag het allemaal. Vraag maar aan Tom Matties. Een hele goede morgen. Dit is Radio Pros en we zijn weer klaar voor een uurtje Duitse muziek. En ik had het over de liefde. Meestal het meest gebruikte onderwerp voor alle platen die we kennen. Ook dit, Herzlein.

Nog even terug naar de echte klassiekers met deze Gerhard Wendland en Dansen met Mia in den Morgen. En wat dacht je van een reisje naar de mooie Tirolse bergen? Niemand minder dan Hansi Hinterzeer neemt ons mee naar Kufstein.

Radio Plus met de mooiste klassiekers. Zo ook deze van Imka Marina. Las mein Herz nicht weinen. En het gaat nog altijd over de liefde. Ja, ik zei het er straks al. Zowat 90% van alle liedjes die ooit gemaakt zijn, gaan over de liefde. Het kan maar zo mooi zijn. Ook dit alweer. Uta Brezan, Nitten ins Herz. Fijn dat jij er vandaag ook weer bij bent. Nog tot 10 uur gaan we alleen maar Duitse muziek draaien.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Goedemorgen.

0: het bewijs dat Marianne Rosenberg veel meer is dan enkel Ich bin wie du. Er gehört zu mir is een van haar andere grote hits. En ook deze Marleen mag er best wel zijn. Dit is Radio Proost, nu met het Nokalm Quintet. En het wondermooie Du bist es.
1: Für mich war Liebe nicht mehr als ein Wort.

0: Jurgens met Merci Sherry. En nu een Duitser, een Belg en een Nederlander. En het is niet het begin van een of andere flauwe grap. Nee, het is gewoon de samenstelling van Club Draai. Want dat is Florian Silbereisen, Jan Smit en onze eigenste Christophe Jetzt Erst Recht.
1: Seid ihr startklar? Denn jetzt geht's richtig los.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.

Man muss den Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. De man die ooit zong van Über den Wolken, die heeft ook een nummer gemaakt over alle machos die rondlopen in de warme maanden. Dus vandaag een beetje minder. Maar het liedje mag zeker en vast nog eens op de radio. Reinhard Fenderich en Macho Macho.

laat het een beetje een muzikale teambuilding zijn, dit lied. Ein Hoch auf uns. Laat ons eens de glazen hoog in de lucht tegen elkaar kletsen. Op ons, ja, dat moet kunnen. Andreas Bourani hier bij Radio Pros. En zo komen we alweer ver aan het einde van ons programma. Want ja, zo'n uurtje is heel snel voorbij. Ik ga jullie nog een heel prettig weekend wensen. En graag tot volgende week.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek,
4: jouw radio.
5: De Vlaamse Super 15.
6: De Vlaamse Super 15.
7: De Vlaamse Super 15.
8: Jantje Bakker.
9: Jenner.

Meteen dat zomers geluid hier in de Super 15. Je hoorde Corina met Bandolera en een nieuwertje in deze 15. Van harte welkom hier bij de Super 15 bij Radio Pros. Meteen onze tweede nieuwkomer, Chris Reinhof. Hier is hij met Helena.

In deze Vlaamse Super 15, we hebben drie nieuwkomers. Maar liefst op een rij internet, Chris Rijlhof met Helena. Dit is Heber Verhagen, nieuw binnengeduikeld op 13. Jij blijft me verbazen.

0: Meteen onze derde nieuwkomer hier in de Vlaamse Super 15 bij Rare Pros. Herbe Vergagen op 13. Jij blijft me verbazen. Op nummer 12 komt er zometeen aan. Eén plaatsje gestegen. Tamara en Tom met Hou me nog een keertje vast.
1: De Vlaamse Super 15.
2: Nummer 12.

In deze hitparade één plaatsje gestegen van 13 naar 12. Tamara en Tom met Hou Me Nog Een Keertje Vast. Drie plaatsen gestegen en wat een titel geeft deze opname. Me Love You, Me Love Man, Ivan Brunetti.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

heet geweld op 10, ook twee weken nummer 1 gestaan trouwens, maar wel 6 plaatsen gedaald deze week. Dus van 4 naar 10, Marlies en Vlammen. Onze Frank van Dam, hij staat geroteerd op nummer 9, komende vanaf 2 plaatsen winst. Dit wordt een avond.

Ex-Vlaams supertipium Soutar en dat met vragen. Twee plaatsen gedaald, dat wel, in deze Vlaamse Super 15 van 6 naar 8. Op nummer 7 komen de van 9 twee plaatsen in de goede richting. Freek van der

twee plaatsen gestegen in deze hitlijst van 9 naar 7, 8 weken genoteerd. Freek van der Rooij, ik geef me helemaal. Hij staat op nummer 6, Luc Steno.

de dalende richting voor Luc Steno. Wat blijft er over van 5 naar 6? Een leuk, fantastisch nummer komen we tegen op nummer 5. 3 plaatsen gestegen. 3 plaatsen in de goede richting. Amber en Dylan.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
4: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
3: Maar ook via FM 88.8.
4: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
3: En DAB+.
5: Pros FM.
4: Radio Pros. Jouw muziek.
3: Jouw radio.
5: Jan Bakker.
6: De hitlijst van Vlaanderen. Dit is de Vlaamse Super 15.

twee keer naar eens in deze hitparade. Execo blijft staan op nummer 3 in de Jonkeren met Neem Mijn Hand. Nog zo'n execo in deze hitlijst van Vlaanderen. John Dennis op nummer 2. Hij heeft het over Zondag.

0: Britse hitparade. Dit is It is een overzicht van de best verkochte platen van deze week.
1: We zijn al aanbeland aan een overzicht in deze Vlaamse Super 15. We gaan de drie nieuwkomers. Meteen op 15 hadden we Carina met Bandolero. Een nieuwkomer op nummer 14, Chris Reilhoff. Daar staat genoteerd met Helena. Op nummer 13, Herbert Verhagen. Jij blijft mij ook verbazen, was ook een nieuwkomer. Op nummer 12 komen de van 13, één plaatsje gestegen. Tamara en Tom met Hou me nog een keertje vast. Op nummer 11 komen de van 14, drie plaatsen winst voor Ivan Brunetti, Me Love You, Me Love Man. Op nummer 10 komen de van 4, zes plaatsen gedaald, maar liefst twee weken nummer 1 gestaan in deze hitparade met Vlammen. Op nummer 9 komen de van 11, twee plaatsen winst voor Frank van Damme, Dit wordt een avond. Wim Soutaar staat genoteerd op nummer 8, komende van 6 met Vragen. Op nummer 7, twee plaatsen winst, komende van 9, Freek van Rooij, Ik geef me helemaal. Luc Steno staat genoteerd op nummer 6, komende van 5, Wat blijft er over? Op nummer 5, komende van 8, Amper en Dylan met Perron Geluk. Op nummer 4 staat genoteerd Jemmy Freelink met Op weg naar mezelf. Nummer 3, Exeko voor In de Jonkere met Neem mijn hand. John Dennis staat dan weer genoteerd Exeko op nummer 2. 11 weken genoteerd in deze hitlijst met Zondag. Angelina blijft de steenvaste nummer 1 in deze Vlaamse hitparade. 12 weken genoteerd, 2 weken nummer 1 terug naar de kust. Ze komt er zometeen aan.
2: Bos FM.
3: De muziek waar jij van houdt.
4: Nummer 1.

0: Bros FM.
1: De radio die zwingt op 88.8 FM.
2: Van mij heb je enkel nog de supertip van deze week. Te goed staat trouwens als nieuwkomer genoteerd ook in de hitparade. Dan hebben we het over Corina en Bandolero. Mij hoor je morgen terug met ontbijtradio. En Perry van Brakel, graag tot dan.
3: Radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Dancing Parasol, Bierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dancing Parasol. Bierkenstraat 9, Velzeke.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek, jouw radio. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Roy Orbison was dat met California Blue. Op deze vrijdag zijn we inmiddels 11:07 geworden op deze zonnige vrijdag. En we zijn helemaal aangekleed zoals het weer betreft, vrienden. Helemaal op zijn zomers korte broek en een heerlijke mooie t-shirt. We zijn er alweer bij tussen 11 en 2 uur voor dit programma Middagradio via Radio Pros. Eerst en vooral een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Jan Bakker met de Vlaamse Super 15. Voilà, zie, wij zijn alweer vertrokken tot en met 2 uur. Vicky Leandros komt eraan en après toi.

De New Voodoo Band en Winchester Cathedral uit 1966. En de Vogeltjes, ja, die fluiten gezellig mee uiteraard. Dolly Parton en Baby I'm Burning. Maar eerst deze hit uit 75. Hier is Harpo en Movie Star.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

is en blijft een kanjer van een hit. Ja, tot wel in Spanje wordt deze plaat nog altijd gedraaid. Samantha en Viva España. De volgende plaat is ook een echte kanjer, inderdaad. En dat werd aangevraagd door Luc Parewijk. En laat de zon in je hart. Hier is onze Willy Sommers.

Fantastisch, deze plaats van Two Man Sound, dat met Charlie Brown. En de temperatuur die blijft maar stijgen ondertussen. Wij zitten op dit moment aan gezellige 23 graden. Straks Belle Perez op de radio, maar eerst naar Italië. Umberto Tozzi en Gloria.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.
2: Luister nu naar Radio Proost via radioproost.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
3: Proost FM.
2: Middagradio.

Prachtig duet Dana Winner en Piet Veerman van de Cats uiteraard en West the Wind, One Way Wind. Voor Molly uit Aarschot, zij vroeg een plaat aan van Marianne Weber met dit hier Hartje van Goud.

Uit de film Grease uiteraard, John Travolta en Olivia Newton-John was dat. Even kijken naar onze studio, jawel, en het is 6 voor 12 geworden. Betekent dat we even, zodat ik het nieuws en het weerbericht gaan horen hier bij Radio Pros. Maar in dit geval nog een tweetal nummers te gaan. Paco Paco, een van die zomerse platen op de radio. Maar ook nog naar 1972 met dit hier van Shocking Blue. En hij doet de eend in de eendpad. Jawel, tot straks.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
2: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
1: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen.
3: We zien dat dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen, dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laat ons vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
1: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. En ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro, of 5 cent eraf. De dieselprijzen die zijn vandaag al gedaald, naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En sportclub Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club Brugge gisteravond pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
4: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanop het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede gouden ster, 20 keer kampioen van België.
1: Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog één speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het selectclubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekende persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dus nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Geweldige klassieker van de classics met Yellow Sun of Ecuador. Beste vrienden, het wordt alweer vandaag een dagje, een terrasjesdagje. Jawel, met zulke mooie temperaturen. En ook voor morgen en overmorgen, het ziet er fantastisch uit. Inderdaad. Goedemiddag en welkom bij Radio Pros in ons tweede gedeelte van ons programma Middag Radio. Bijna 11:07 geworden. Via deze weg aan onze luisteraars een bijzonder smakelijk eten toegewenst. De volgende plaats moesten we gaan draaien vanwege Erik van der Hoeven liever. En dat is deze plaat van The Monkees en I'm a Believer. Goedemiddag.

Ja, ja, je krijgt ze hier 24 op 24, al je favoriete muziek via Radio Prostrini Lopez en You Are My Sunshine. Zo dadelijk Dana International, maar eerst dit hier van de Tinky Toys en I Can Keep My Hands Off You.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Hupsakee, Manke Nichols met zijn nummer Kleine Jodeljongen werd trouwens aangevraagd door Martin de Smet. Deze moet je zeker en vast nog kennen. Laura Lin en Matthias Lens en de Kusjesdans.

Tot en met zondag is dit onze supertip van de week. Corina en dat met Bandolero. Milk, Sugar en Vaya con Dios.

hele toffe bewerkte versie van Milk Sugar en Vaya Con Dios. En dat met Hey Na Na Na. Even kijken, want we moesten nog een plaat gaan draaien vanwege Frida en Johan. En zij beiden zeggen dat het een jukebox plaat is. Dat gaan we zeker vast heel graag even beluisteren. We keren daarmee naar 1974. Jane Pitney met dit hier Blue Angel.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
4: Pros FM.
3: Middagradio.
5: Ed van Bever.
3: Ed van Bever.

was eigenlijk onze superdup van vorige week, Larissa en haar dochter Sterre met Vleugels van de Wind. Meteen de recentste uiteraard plaat van Larissa en dochter Sterre. Terug de tijd in, vrienden. Jawel, waarom niet? Bob Benny en zeg me waar en wanneer.

Wat een zalige plaats en je krijgt dat 24 of 24 via je nooit vervelende radio, Radio Pros. ABBA en I Do, I Do, I Do. We gaan nog een tweetal platen draaien in dit uur en nadien uiteraard deel 3. Billy Ocean, zo dadelijk komt eraan met Are You Ready? Maar eerst nog deze plaat van Shake en Tu sais, je t'aime.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek.
4: Jouw radio.
3: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
5: Radio Pro's.

richting Volendam en we kwamen terecht bij de Cats en Love is a Golden Ring. Bijna 1:04 geworden hier op deze zonnige vrijdag hier bij Radio Pros. Inmiddels zijn we aangekomen aan een lekkere 25 graden. Alstublieft zegt. Sheila en de Black Devotion komen eraan en dit met nummer Spacer. Een goede middag.

Geweldig nummer van Harland Jeffries en dat met Take Me To The Matador. Een van de platen van de George Baker Selection mag zeker vandaag niet ontbreken in deze zonovergoten middagradio. Jawel, zeker blijven luisteren, maar eerst nog deze van Britney Spears. En zij heeft het vandaag over Sometimes.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

man, in de zon, Bar Kyle hier bij Proost. Het is misschien niet alleen een terrasjesfeer, maar ook wellicht in deze namiddag hoog tijd om de barbecue nog even naar boven te halen. Ja, waarom niet? Deze komt uit 82. Hier is Rob de Nijs. En ik wil je...

Onder het motto hopla met de beentjes op deze zonnige vrijdag, vrienden, de professionals, DJ's en de hele lange twist mix hier op de radio. En deze mag er ook zijn, jawel, Live Garrett en I Was Made For Dancing.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier-zie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+.
6: Middagradio.
7: Ed van Bever.

Nummer van Luc Bral en hallo, hier ben ik dan en hier ben ik nog altijd, beste vrienden, tot en met 2 uur. We zijn inmiddels 2:15 geworden, zo dadelijk Chris van Dijk binnen 15-tal minuten. Ik had hier een berichtje binnengekregen van José Buijsen uit Sint-Lievens-Houten. De titel heb ik, maar even kijken, iedere keer op zondag heeft hij aangevraagd. Maar ik heb hier juist de versie van Marian Berger en dat is samen met Bobby Prins.

muziek uit het Eurovisie Songfestival van een tijdje geleden uiteraard. The Bobby Sox en Let It Swing. Nog een drietal platen te gaan, vrienden, in onze zonnige middagradio. Want zo dadelijk veel plezier met onze komende collega Chris van Dijk en Studio NL. Ik zou zeggen, maak er allemaal een aangename vrijdag van en blijf gerust. Natuurlijk genieten van de warmte van de zonnestralen en van Radio Prost. Ik heb nog voor jullie Conquistador met Argentina. Ik heb nog ook nog Hot Chocolate met Yo Sexy Thing. En ook nog deze van Donna Summer. Vrienden, alvast bedankt voor het luisteren. Inderdaad, en tot de volgende keer.

0: Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Jouw muziek.
2: Jouw radio.
3: Elke dag weer een feest op je radio. Elke dag weer Radio Pros.

Ja, en we blijven doorgaan. Welkom in Studio NL met Chris van Dijk op deze zonnige vrijdagnamiddag. Even nog een woordje van dank aan onze vorige collega Etje van Beveren voor zijn afgelopen 3 uur middagradio. En dat hier allemaal bij Pros. En we gaan de zon nog meer in huis brengen. Hier is Margriet Hermans. Ja, we hebben er allemaal iets van gehoord, hè. Spijtig genoeg. Maar ja, we wensen haar veel, veel moed toe. Niets houdt me tegen.

Ja, een pracht van een dame, hè? Margriet Hermans. Niets houdt me tegen. En er gaat haar niets tegenhouden, denk ik. Zo, aha. Welkom in Studio NL. We laten Gunter Levy op jullie los. En dat op een zonnige vrijdag. En het is weekend, een verlengd weekend. Veel mensen naar de kust. Iedereen heeft iemand nodig.

Ja, nu gaan we eens lekker los, hè. Ja, het is vrijdag verlengd weekend. En ze geven morgen temperaturen tot 30 graden. En dat houden we aan tot woensdag, naar het schijnt. Deze moest ik heel speciaal gaan draaien voor Molly. Geef me al je dromen, Frank Galan.

0: out. Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
6: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
5: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
6: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
5: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
6: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
7: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: volop betrouwen.
1: Ja, we wensen hem vandaag een gelukkige verjaardag. Hij wordt 75. Johan Verminne. In de Rue de Boucher. Ja, welkom vrienden. Stu Jonel en hier is Bart Herman. En hoe is zijn naam, hè? Bartje. En daarna krijgen we onze supertip van de week.

0: Vanuit de Groene Villa is dit Radio Pros 88.8.
1: Alleen maar Nederlandstalige muziek bij Radio Pros in Studio NL. Een programma van Chris van Dijk.

Ja, zeg gewoon hallo, hè. Jean Thomas. Welkom vrienden hier ja, op deze vrijdag namiddag. En dat allemaal hier bij Pros Radio. Wij gaan verder met eentje van Orly en Philippe Dazen. Verliezen.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.

De nieuwste van Sam Horis, hè? Rek! Ja, dat is echt iets voor hem, hè? Zo, wat hebben ze in Studio NL en dat met Chris van Dijk op deze zonnige vrijdag. Hier is Laura Lynn met gesloten ogen. Welkom vrienden, Pros Radio. Dit weekend.

Zo laat me wakker, Jonathan was dat. En jij bent zo mooi. En deze werd aangevraagd door Johan uit Herzelen. Eentje van 10 om te zien, zei hij. En het komt uit het jaar 1991. Maar eerst krijgen we Gerard Joling. En niet voor één keer. Tot straks.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Dansing Parasol, Bierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Bierkenstraat 9, Velzeke.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek, jouw radio.
6: Alleen maar Nederlandstalige muziek bij Radio Pros in Studio NL. Een programma van Chris van Dijk.

Welkom in het tweede gedeelte van de Studio NL. Dat hier allemaal bij Radio Pros natuurlijk. En dit was bij Leven Nu, Guus Meeuwis. Ja, we gaan verder met Danny Fabrian. En alleen bij jou. Welkom op deze zonnige vrijdag. En het is weekend en het wordt een lang weekend, hè.

Zo, dat was Danny Fabri, hè? En alleen bij jou. En ik kreeg een telefoontje. Zeg, Chris, ga je eens een plaat draaien van de Sunsets? En ja, het moest een kabouterdans wezen, hè? We gaan ze draaien. En de Sunsets, dat was een Vlaamse accordeonduo dat actief was tussen 2009 en 2016. Het duo bestond aanvankelijk uit Annelies Winte en Matthias Lens. Na het vertrek van Lens is Winte in 2011 verder gegaan met Johan Veuglers. En hier is de kabouterdans. MUZIEK

Zo, dat is weer iets dat we weten. Hè? De Sunsets waren dat. De kapoterdans. Dat allemaal op accordeon. Hè? En Christophe, ja, Christophe, die zegt: het is niet voorbij. Welkom, vrienden. Studio NL met Chris van Dijk op vrijdag. En we gaan nog hele leuke muziek draaien. We hebben nog wat tijd. En je kan bellen 070 22 22 50.

Ja, er kan er toch maar één zijn, hè. Het is nog niet voorbij. Zeker en vast niet, hè. Christophe. Jaste Vekkel. Genieten zonder spijt.

Steph Eckel. En genieten zonder spijt, hè. Ja, ja. En ik was even mezelf kwijt. Robert Buiter. Welkom hier bij Proost Radio. Studio NL. Chris van Dijk op vrijdag namiddag. Tussen 2 en 4.

Ik was mezelf even kwijtgeraakt, hè? Robert Pater. En de volgende die stuur ik naar Bornem, naar Jos en, ja, en zijn Nancy, hè? Steve Tielis en Sarah. Als dat gebeurt. En ik weet, Jos, die zit nu toch op zijn terras, hè? En hij gaat een brek zitten. En hij gaat samen eens dansen met zijn Nancy, denk ik. Zo, Jos, ik stuur ze naar u.

0: Bros FM.
1: De radio met eigenheid.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag

0: 30 tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
4: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
5: Dit is Radio Pros. Met Chris van Dijk.

0: Zo, dat was Jannes, hè? En de mooiste ster. En onze Jos is met zijn duiven aan het dansen. Krijg ik hier binnengewankeld. Ja. Hier is een snelle voor jullie.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.
0: Laat het licht aan.
1: Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

Ik vind het zelf een heel mooi nummer, hè? Laat het licht aan. Snelle voor jullie hier bij Pro's Radio. En dat op vrijdagnamiddag in, ja, hoe heet het programma weer, hè? Studio NL, natuurlijk. Zo, we gaan eraan beginnen, hè? Het is vrijdag, we gaan een feestje bouwen. Via Bella, Vita Bella.

Ja, heel gezellig Nederlandstalig muziek hier bij Proost Radio, hè? Sinneke en Vita Bella. Ja, we gaan even de groeten uit de feesten doen, hè? Ja, hier is een swap voor jullie.

Ja, daar gaat het wel warm in zijn, hè. Groeten uit de feestend. Swoop op de radio. Dat allemaal in Studio NL met Chris van Dijk, hè. Een zonnige vrijdagmiddag en het belooft een heel mooi weekend te worden. Jazeker, hè. Ja, ja. Zo, ik schreef het van de daken. Alex voor jullie.

0: FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Studio NL met Chris van Dijk.

André Hazes was dat, hè? En zijn kleine jongen, de tijger van de kroeg. Ik denk als Dender morgen wint, dan gaan we nog veel tijgers zien morgen in Denderleven. Ja, we gaan er met z'n allen naartoe. En hier is Mike Versteeg, Martijn Leopardi. Welkom vrienden, Studio NL.

0: Ja, zo, hij bijten. Die tijger. De tijger van de kloeg, van de kroeg. Mike Versteeg. Martin Leopardi. Ja, hij gaat het licht uit doen. En dan bijten zeker.
1: De eerste keer is toch de allermooiste.
0: Hier is Willy Sommers. En de eerste keer. Zou dat waar zijn.

Ja, dat was Willy Sommers, hè? De eerste keer. Zo, vrienden, ik neem afscheid van jullie. Ik ben er morgen vroeg terug bij. En dat tussen... Ja, tussen 7 en 9, hè. Vroege vogels, wij gaan vroeg opstaan. Dus toch te warm om te slapen, hè. Ja, ja, daarmee zijn we er vroeg bij. Vroege vogels, morgen vroeg. Ik wens jullie nog veel luisteren rond met de volgende collega's. Dat is in de eerste plaats Gerrit de Groot. Dan krijgen we onze Raffermoze nog vanavond, hè. Zo, wees voorzichtig op de baan. En ja, hou het wat fris, hè, met zo'n weer.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jouw radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren was ontsnapt, is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Het is nog niet duidelijk waarom hij wegliep. In Sint-Niklaas is een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De politie doorzoekt het gebouw met explosieve honden. Alle leerlingen worden opgevangen in een evenementenhal in de buurt. Volgens het parket gaat het op het eerste gezicht om een valse melding. Het Hof van Cassatie heeft ons land nu definitief veroordeeld in de zaak rond rassensegregatie in koloniaal Congo. Het gaat om kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren, met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is er nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en zat daarna thuis in quarantaine. De persoon ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goedemiddag.
6: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot. Respect.

Mel en Kim, twee zusjes die de hitparade vonden. En dat hebben ze ook wel gedaan met een paar goede platen. Onder meer deze grote hit, Respectable. Beste vrienden, het is ook alweer 4 uur gepasseerd. Hè. Dankjewel aan de Nederlandstalige platen. En dat is normaal gezien Chris de Vits geweest. Die vandaag Studio NL op zijn rekening nam. Dankjewel daarvoor en andere collega's uiteraard ook. Wat mij betreft is het nu hits in de spits en dan gaan we weer 2 uur hits draaien. Grote hits, minder grote hits, maar vooral leuke platen die u en ik mag smaken. Van de jaren 80 gaan wij naar de jaren 60 hè, met mannen die al lang op pensioen zijn eigenlijk. Maar ik weet niet, treden ze nog op of niet? Daar ben ik nog niet 100% zeker van. In ieder geval gaan we voor eens draaien. Jawel. Mannen uit Nederland, dit zijn de Golden Earring en deze Twilight Zone. Goedemiddag allemaal en welkom.

0: De fijne klassiekertjes van de Beatles mogen we niet onthouden en dat moeten we zeker nog een keer gedraaid hebben. Hè. 1964, de Beatles is a hard day's night. Beste vrienden, zo zijn er van de Beatles, kwamen uit Engeland. Iedereen viel er flauw. Als je een dame was toen, in de jaren 60, tussen 16 en 22 jaar, flauwvallen was erbij. Van deze man ging het misschien ook wel flauwvallen, want hij was een Spanjaard. Hij was doelman, als ik me niet vergis. Julio Iglesias speelde voor Real Madrid, maar het mocht toen niet zijn. Een geweldige blessure heeft hem weken of maanden lang in het ziekenhuis gehouden. En toen dacht hij, ik moet toch wel bij iets aan de kost komen. Want ja, de dokters kwamen vertellen dat voetballen niet meer kon zijn. Hij ging dan zanger worden, scoorde ook wel de ene hit na de andere. Dit is Manuela.
1: Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbel van

0: 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

We hadden daar straks mannen die tot in Amerika doorgebroken waren, Goldeneming. Maar deze mag er ook wel zijn, hè. Frans Duits en Compagnie in ons café, samen met Django Wagner en zo. Ja, dat gebeurt het allemaal. In Nederland, het Vlaamse lied is daar nog altijd zeer populair. Nog populairder dan bij ons in Vlaanderen. Dit is G.B. Milton, een plaatje uit de jaren 90. Dan gaan we de dansbeentjes nog eens bovenhalen. Want wetend dat we straks ook wel

Zo hebben wij ze graag. Hè. Ik hoop dat u dat ook wel graag hebt, dat er zo'n klein beetje pit in het liedje zit. It's a Lovely Thing was een van de grootste klassiekers uit de jaren 90. G.B. Moulton draait nog eens op Radio Pros. Radio Pros is er altijd voor jullie, 7 dagen op 7 en 24 op 24. Via DB Plus in Vlaams-Brabant, ook wel via het internet overal ter wereld. En op 88.8 is het in de Vlaamse Ardennen van Jutteland. Daar moet je zijn. En daar kan je ons op FM wel terugvinden. Tijd geworden voor een rustmomentje. Hè? Het rustmomentje komt eraan. Maar ik heb ook nog de supertip van de week. Die staat ook nog klaar. En dat is Carina. Die gaan we ook nog draaien. Maar eerst gaan we even naar het rustmomentje. En dat rustmomentje zijn twee geweldige platen. Eentje uit de oldest tijd van Ivan Genini. Winter Memories, die krijg je zo meteen te horen. Maar eerst nog genieten van deze Let Her Go. Dit is Passenger.

heerlijke, fijne, amazing resort, terwijl de supertip. Dus altijd uitkijken. Vanaf volgende week, maandag, wordt hij ook alweer de nieuwe supertip. En dan kijken we altijd naar uit wat het dan weer gaat worden. Corina draaiden we met Bandolero, beste vrienden. Ik heb zometeen, na de reclame krijgen van mij Maywood, gaan we terug naar Nederland. En Late at Night. Maar ik heb nog Nederlandstalig werk en dat komt ook van Nederland. En dat is dan onze fijne Robert Pater. Die Robert Pater, die wil graag eens alleen zijn vannacht. Ik kan hem geen ongelijk geven. Enfin, geniet er maar van deze lekkere meezinger.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Radio Bros. Jouw muziek.
6: Jouw radio.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Dit was de eerste hit van onze Miley Smith. Dat is ook nog eens een leuke plaat om niet nog eens te draaien. Deze Star Guessing van een paar jaar geleden. Hey, zeg, weet je wat ik ga maken vanavond? Dat zijn mosselen met kabeljauw en rozenzalm. Samen in ene pot gekookt met uiteraard de ajuin en de selder hoort er zeker bij. Goed gekruid met peper en zout. En dan doe ik daar nog een tomaatconcentré in. En dat heb je zo'n beetje de oranje sausen. Dat is sowieso wat bij mij de pot gaat schaffen. En dat eet ik dan met brood. Kan je lekker een brood soppen in die saus. Ik kijk er nu al naar uit. Ik krijg nu al water van in de mond. Enfin, dat en nog veel meer laat ik jullie weten. Als er nog iets te rapen valt dat ik jou kan vertellen, dan gaan we dat zeker en vast doen. Wat heb ik nu voor jou klaarstaan? Deze iPhone 65 met Blue Dada-Di-Dada-Da. Dit is nog even een lekker meezingetje van de jaren 90. Yo!

Ik ben blauw, jij bent groen en alles erop en eraan. Die man zich alle kleuren van de regenboog in zijn liedje. Afwij, hij was helemaal blue, da-da-di-da-da-da. En wat heb ik nog voor jou klaarstaan? Als alles goed ziet, draai ik nog eens Bronsgebied met Small Town Boy. En deze is een van de laatste voor 5 uur, hè. Na 5 uur ben ik er graag terug met het tweede gedeelte. En met grote hits ook alweer. En dan trappen we het weekend af. Dit is Hemelsblauw. MUZIEK

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Dansing Parasol, Bierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Bierkenstraat 9, Velzeke.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedenavond.
1: Gerrit de Groot. De hits in de spits.
6: Hey beste vrienden, een hele goede avond, kan ik nu toch wel zeggen. We gaan het weekend inzetten en dat doen we met geweldige platen achteraan. Hoe kan het ook anders? Waar denkt u van deze nog eens te draaien? We draaien er twee naar elkaar. Dit is Calet met C'est la vie en Willy William met zijn trompetta. Goedenavond en het is weekend. Aki.

Het stille verdriet van onze Wendy van Want. Na het weekend te openen met twee geweldige platen, gingen wat gas terughalen met Wendetje en verborgen verdriet. Enfin, we blijven nog eventjes bij Vlaanderen en dan vinden we Vaya con Dias. Danny Klein uit ons Brusselse gewest. Daar is hij groot gebracht. En we gaan een van die grote hits draaien. Hè. Een lekkere quickstep. Wel een rappe, maar het is en blijft de quickstep. Enfin, dit is Nee Nana.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.

vinyl tussenstands waren is zijn mosterdkanalen met Philippe Probrecht in de jaren 90. Hij brengt zijn versie nog eventjes van onze magie. We gaan ook toveren, maar dat kunnen we niet zo goed, hè. Voor de boodschappen hadden we ook nog Simply Red met Verkwaan trouwens. Het is tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar die platen van de jaren 80. En daar vinden we deze. Fade to Grey en Visage, die gaan we voor jullie nog eens spelen. En dan is het ook alweer tijd dat we de tempoplaten even gaan naar boven halen. Maar eerst genieten van deze New Waver. Jawel. Je bent ervoor of je bent er niet voor, maar sommige mensen, ja, die zijn voor niks. Dus we moeten iedereen een beetje content stellen.

Absoluut, toppertje als je het mij vraagt. Maar ja, zoals ik daarnet al zei, iedereen tevreden stellen met zo'n plaat is ook niet waar. Maar kijk, wie we dan toch gelukkig gemaakt hebben, die zijn toch ook wel gelukkig, hè. Ik hoop dat jij een klein beetje amuseert, maar ja, het is vrijdag en dan weet ik, het is net voor een verlengd weekend, zijn er heel veel mensen die op weekend vertrekken ook, maar er zijn ook heel veel mensen die naar de frituur gaan, die daar ook alweer frietjes gaan halen. Maar als je naar de frituur gaat, vroeger was dat vrij goedkoop en nu is dat ook wel vrij duur geworden. Dus een pak friet is toch gemiddeld 3 euro en daar een paar snacksjes bij, enfin, je betaalt direct meer, 10, 15 euro. En dat is maar voor één persoon. Als je dan bij 4, 5 man bent, ja, dan moet je toch wel een biljetje van 50 euro naar boven halen, denk ik dan toch wel. Maar allee, goed. Wat is er nog wel een goede koop, zeg ik dan, hè? Jazeker. Tijd geworden dat we eventjes naar de tempoplaten gaan, hè? Want het is rond 5:30 geworden. Ik heb zometeen Frans Bauer klaarstaan met Ratada Dadada. Ken je dat nog wel? Leuke meezinger natuurlijk en het is niet zo moeilijk. Maar ik heb ook nog deze uit de Golden Oldies tijd van de jaren 60. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire.

0: Balls of Fire.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

Het is al een tijdje geleden dat deze jongeman nog iets van heeft zich laten horen. Misschien komt hij binnenkort wel met nieuw werk af en gaat hij ons weer verrassen. Dit was nog eens een plaat van toch wel een tijdje geleden. Hè? 2016, als ik me niet vergis. Dit edit was van onze Harry Styles. Van Harry Styles gaan we nog eens een dansplaat spelen, maar dan nog een klein beetje ouder. Van 2011 kwam deze. Ik vergeet hem dikwijls, maar nu heb ik er aan gedacht. Lady Di moet op deze vrijdag gedraaid worden.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Bol.com is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.
2: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Hij speelde de Foxy Foxtrot en dat was nog eens een grote hit van onze Nico Haak. Van Nico Haak gaan wij nog eens terug naar de platen van de jaren 80. Hè? Want wij draaien zowat alle soorten muziek door elkaar. Dat weet u, hits in de spits zijn ook wel grote hits dat er langskomen. We gaan naar 1984, dan krijgen we deze. Onze Simple Minds, hey, iedereen doet mee. Absoluut een toppertje. Don't you forget about

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan om rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijssel wordt er een zwemzone ingericht. En dat is nodig, zegt Broens.
2: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
1: Rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
3: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostenden en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
1: Die drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur 's middags naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar 4e bronzen medaille op een EK en het 2e op rij. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op een 3e plek. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Jouw muziek, jouw radio. De zomer wordt heet met Raf Vermoezen op Radio Pros.
5: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.

En kunnen jullie wat verwarmen? Ja. 5 minuten na de klok van 6 uur geworden hier bij jouw Radio Proost. KAG, Barabarabastu. Dit is een muziekmozaïek, weekend editie. Op de vrijdag terug. We zijn

Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Vrijdagavond is begonnen, het weer lange Pinksterweekend is begonnen. Voor de meeste mensen al, hè. Je luistert naar Radio Pros, van harte welkom. Moet je pas inschakelen. Henk Bernard en ik kus jou vannacht.

0: Is natuurlijk Camille. En oh my god, het is weer vrijdag.
1: All night. All day.
0: Zeg Noël.
1: All night.
0: We zijn allemaal een beetje loco, hè?
1: All night.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Jouw muziek, jouw radio.
2: Vrijdag van 6 tot 8. Muziek Mozaïek met Raf Vermoezen.
3: Anders

Sim, sono voor mij met zijn snorretje. Amai. Scatman, and I'm a Scatman. Luister nog steeds naar Radio Pros, jouw radio. En deze vroeg Molly, Jetty Paletti. Ik zit in een cafeetje. Waar zit jij? Laat het weten.

tot zondag krijg je deze om de 2 uur te horen. Onze supertip van de week. Corina en Bandolero. Olé! Hopelijk kan je iets nuttigen drinken. Ja, ja. Ik ook. Een nulleken. Nou, ja, dat gaat ook binnen, hè. The Communards, Don't Leave Me This Way. Nu bij jouw Radio Pros. Fijne avond.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
4: Maar ook via FM 88.8.
3: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
4: En DAB+.
5: Pros FM.
3: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
6: Vrijdag van 6 tot 8. Muziekmozaïek met Raf Vermoezen.

Je hoorde de vier amigos en wij gaan feesten. Ja, dat mag wel in een verlengd weekend en zeker met zo'n goed weer, hè. Allee, iedere dag wat warmer. De Alpenzusjes zijn er ook bij.

Ja, ja, hallo, hallo. Het eerste uur zit er bijna op. Nog twee platen te gaan, beste vrienden en vriendinnen. Maar geen nood, we zijn er nog dan bij tot 8 uur. Zodadelijk fading. Maar hier is deze Aha en Cry Wolf.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
1: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Vrijdagavond moet het kunnen, hè. Two brothers on the fourth floor. Come take my hand. Hier bij Yo Radio Pros. We zijn nog bij tot 8 uur voor jullie. Als je graag een plaatje hoort, je kan steeds bellen. 070 22 22 50. Of een, via onze app een berichtje, hè. Maar maak me niet gek, hè. Gerald Joling.

Speciaal voor ons Anneken, hè, van onze collega Ed van Bever, Darts en Daddy Cool. Hier bij jouw Radio Pros, je vrijdagavond. Kan je wat verwarmen? Ja, ja. Morgen is nog wat beter. Ja, het is beter, hè. Beter in de eter. Op is nu en live is live.

Fabiola en Summer Vibe. Iedere dag een paar graden bij, ja. Dat is heerlijk, hè. Kunnen niet klagen nu. Zo dadelijk Afrojack. Maar eerst deze.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.

Nu bestaat dat niet meer, hè. Spijtig genoeg. De kutjesdans. Vroeger op de TD zijn vijven, ja, dan had je dat, hè. Je hoorde Laura Lynn en de kusjesdans. Nu even op adem komen met deze hele mooie van Adele. Someone Like You.

Adam Buxton, Pizza Time. Ik heb er ook nog niet van gehoord. Maar we hebben het hier wel aangevraagd. Voor mij zijn het straks lekkere frietjes. En ze zal zeggen, het is lang geleden dat we nu hier gezien hebben. Ja, ja. Luke Jones, I Never Fall In Love Again.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Elke vrijdag van 6 tot 9. Muziekmozaïek met Raf Vermoezen.

Adam Boo and Tristan Shout. Ja, en het is muziekmozaïek tussen 6 en 8 en niet 9. Dat was een oude jingle. Mijn excuses daarvoor.

Allez, allez, allez. Bangra, bangra. Mede het woord, hoe zotter je dat je ervan wordt. Bangra. Dara, op je radio. Onze Johan uit Erzele belde nog gauw. Zegt hij. Je hebt dat goed gedaan met de sunset. Zeg, ja, ik weet het. De kabouterdans, vroeg hij. Allee.

aan alle mooie liedjes komt een einde. En ja, we moeten ook gaan afscheid gaan nemen, hè. Dit was het voor je vrijdagavond. Muziek Mozaïek. Ik hoop dat je wat van genoten hebt. Ben er aanstaande zondag met terug bij. Liever gezegd met onze Perry van Brakel. Tussen 12 en 2. Nog een fijne avond. Blijf luisteren naar de non-stop van Pros. En tot de volgende. Yo!

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Dansing Parasol, Pierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Drover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Pierkenstraat 9, Velzeke.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Jouw muziek,
4: jouw radio.
5: Hey! Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Tijdenkalender. De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Goeie avond.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen.

0: hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
0: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
0: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Berksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitein.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099, en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter nog vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houtale-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
4: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
3: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Je hoort Bonte.
5: Met als voorwaarde dat je gereserveerd blijven voor studenten die het moeten doen met een beurs of die effectief tot de lagere inkomensgroepen behoren. Dus dat is de voorwaarde, dat is de win-win die we ook zoeken. En we stellen vast in Gent, in Leuven, dat dat toelaat om inderdaad fors onder de marktprijs quoten aan te bieden aan die studenten.
3: Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Komende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 sterfgevallen. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Jouw muziek, jouw radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dansing Parasol, Bierkenstraat 9 in Velzeke, organiseert een grootse zomerbarbecue. Maandag 25 mei aanstaande aan €29. Met optredens van René Troost, Andy Live, Danny Derover en Peggy en Giovanni. De zomerbarbecue. Maandag 25 mei in Dansing Parasol, Bierkenstraat 9, Velzeke.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goeienacht.

0: muziek. Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Met Pros, de nacht door.